0: aderader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

focus.

Vrouwkes! Vrouwkes! Stop! En nog!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer, dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet, het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam-revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Perioden met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het Keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer dan nog. De start van het weekend is vrij. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is vandaag veel te doen in Capelle aan den IJssel. Zo is er de Super Schenkeldag in de Flora-buurt in de wijk Schenkel. Het is Monumentendag met verschillende activiteiten verspreid over de gemeente. En er is een wijkfeest in de wijk Fascinatio. Voor de voetbalcompetitie speelt VV Capelle vandaag thuis tegen HVV. Aanvangstijd 2:30. En om 3:00 begint de wedstrijd van DCV voor de 3-6-breker uit bij de Sparta Amateurs. Van beide wedstrijden is er een live verslag in IJsselsport. En de Nieuwe Kerk aan den IJssel krijgt de afgelaste Veteranendag toch een vervolg. En dat gebeurt op zaterdag 19 september... op het Raadhuisplein in Nieuwekerk aan den IJssel. De Dag van de Vrijheid is de nieuwe titel van de dag. Bezoekers kunnen dan vanaf 10:00 rekenen op muziek, spelletjes, oude legervoertuigen en verschillende activiteiten voor alle leeftijden. De oorspronkelijke Veteranendag kon door de hoge temperaturen destijds niet doorgaan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 12 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Er waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er veel bewolking en de volgende periode met regen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, slechts enkele opklaringen.

0: Groningen en een matige wind uit een westelijke richting. In de middag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien dan weer groot. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 22 graden. Vanaf woensdag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Vrijwel iedere dag vallen er buien of zijn er perioden met regen. Tussendoor af en toe droge periode. De minimumtemperatuur is rond de graad of 13. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een van de overleden inzittenden van de verongelukte bus in Zwitserland is een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag. Drie andere vrouwen en een man zijn ook omgekomen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. De rest van de passagiers en reizigers is of terug naar het hotel in Oostenrijk of ondertussen onderweg naar huis. Vanochtend vertrok de eerste bus met 8 mensen richting Nederland. Over de toedracht van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Duidelijk is wel dat de bus op een plek waar wegwerkzaamheden waren door de vangrail schoot en op zijn zij belandde. Bij een grote vechtpartij aan de Wagenstraat in Maassluis heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. Meerdere personen vochten met elkaar en er zou daarbij een vuurwapen zijn gezien. De vechtpartij was rond 2:15 vannacht. Bij aankomst van de politie reed een deel van de betrokken personen weg met een auto. De politie zette die auto klem waarna een waarschuwingsschot werd gelost. De auto en de inzittenden werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen aangetroffen. Er is ook uiteindelijk niemand aangehouden. Een grote hoop sloopafval bij het oude pand van Rijndam Revalidatie aan de Ringdijk in Rotterdam staat sinds gisteravond in brand. Het vuur was volgens de veiligheidsregio rond 3:00 s'nachts wel onder controle, maar nog steeds is de brand niet uit en er komt ook veel rook bij vrij. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat van het sloopafval naar het gebouw en dat doen ze door gaten in het dak te maken. Hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen is onbekend. En de Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit vanmiddag. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht. En dat is bij wijze van test. Vandaag wordt die test dus gedaan. Het scheepvaartverkeer is tot 4:30 morgenochtend gestremd. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen zaterdagmiddag komen kijken op het terrein van het keringhuis. Naast de Maaslandkering. Het weer, dan nog. De start van het weekend is fraai. Periode met zon zijn er en tot de avond is het droog. De temperaturen zijn aangenaam en liggen rond 22 graden. Vanavond begint ook droog, maar in de loop van de avond neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Koud wordt het niet, het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is vandaag veel te doen in Capelle aan den IJssel. Zo is er de Super Schenkeldag in de Flora-buurt in de wijk Schenkel. Het is Monumentendag met verschillende activiteiten verspreid over de gemeente. En er is een wijkfeest in de wijk Fascinatio. Voor de voetbalcompetitie speelt VV Capelle vandaag thuis tegen HVV. Aanvangstijd 2:30. En om 3:00 begint de wedstrijd van DCV voor de 3-6-breker uit bij de Sparta Amateurs. Van beide wedstrijden is er een live verslag in IJsselsport. En de Nieuwe Kerk aan den IJssel krijgt de afgelaste Veteranendag toch een vervolg. En dat gebeurt op zaterdag 19 september op het Raadhuisplein in Nieuwekerk aan den IJssel. De Dag van de Vrijheid is de nieuwe titel van de dag. Bezoekers kunnen dan vanaf 10:00 rekenen op muziek, spelletjes, oude legervoertuigen en verschillende activiteiten voor alle leeftijden. De oorspronkelijke Veteranendag kon door de hoge temperaturen destijds niet doorgaan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 12 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en tot de avond blijft het overal droog.

waait een matige wind uit een zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht is er veel bewolking en de volgende periode met regen. Het blijft erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 17 graden. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, slechts enkele opklaringen en een matige wind uit een westelijke richting. In de middag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien dan weer groot. De wind is dan matig van kracht. De windkracht 3 tot 4 uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 22 graden. Vanaf woensdag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Vrijwel iedere dag vallen er buien of zijn er perioden met regen. Tussendoor af en toe droogperioden. De minimumtemperatuur is rond de graad of 13. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp duwde agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. De ruit van de slagerij is gebarsten en de gevel is voor een deel zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met het vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan nog het weer, bewolkt en veel regen. Pas in de loop van de middag trekt de regen weg. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

beste luisteraars, een hele goede morgen. Fijn dat jullie weer op ons programma religieus hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 8e september 2026. Wat gaat de tijd toch weer vlug? Wat was de zomer weer snel voorbij? Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een aantal nummertjes over aan het eind van het programma. Weet u nog een mooi lied die u met iemand anders wilt delen? Dan belt u even ons telefoonnummer 010-451-7777. En dan kan er alsnog gedraaid worden. Dan krijgt u Marcel of Arjan aan de telefoon. Nou heb ik weer genoeg gepraat. Ik ga vlug met beginnen met ons instrumentale nummer. En dat wordt een medley van Deo en Demos Doen. Zo stond er op de cd. Het is instrumentaal, trompet en orkest.

En dan kom ik alweer bij het eerste verzoekje van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Loof de Heer, want Hij is goed. Deze keer wordt dat gezongen door Deo Jouvante uit Huizen.

En dan kom ik nog bij een verzoekje van vorige week. En die werd aangevraagd door mevrouw Gerda Ubas. En die was bestemd voor mevrouw Annie Cressé. En het was ter bemoediging. Ze wilde graag laten horen het lied. Het zijn de kleine dingen die je doet van Saskia en Serge.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annieke Rezee. En ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag laten horen het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Deze keer wordt er gezongen door Remco Hackert.

als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde.

En dan komt het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het voor mevrouw Riet Cressey. Ze wil graag laten horen het lied Er gaat door alle landen. En deze keer wordt het gezongen door het jeugdkoor Benjamin.

dan kom ik alweer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Joke in het Hout. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Mijn Vader, Dank U Wel. En deze keer wordt het gezongen door Elisa Manna.

kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. En ze wil graag laten horen het lied You Raise Me Up. Deze keer wordt het gezongen door Daniel Rodriguez.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Rust mijn ziel, uw God is koning. Deze keer wordt dat gezongen door het interkerkelijk koor Nieuwpoort Langerak.

kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Groot is uw trouw, o Heer. Deze keer wordt het gezongen door het Urker Mannenensemble.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje en die komt van mevrouw Gerda Ubas. Ze bestemt het voor de heer Aart Hageman. En ze wil graag laten horen het lied Daar zijn geen grenzen uit Jezus macht. Deze keer wordt er gezongen door het Westerlands Mannenkoor en een Meisjeskoor.

kom ik bij het volgende stukje van mevrouw Annie Crezé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied U die mij geschapen hebt. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Hackert.

kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Purperhart. En die bestemt het voor Radio Kapelle. En die wil graag horen het lied De Levensreis. Deze keer wordt dat gezongen door het mannenkoor Eiland Urk. En de radio krijgt een zegengroet van mevrouw Purperhart.

En dan draaien we het volgende nummer voor jullie. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En deze keer wordt dit gezongen door 1600 mannen in Katwijk.

zo, beste luisteraars, als ik nou weer naar mijn klokje kijk, dan is het al nog 3 minuten en dan is ons hele uur alweer voorbij. Het ging weer supersnel hier. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan vandaag in de studio waren Arjan en Marcel achter de knoppen. En Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag, dus van 8 tot 9, dan is de herhaling er weer. Dan kunt u deze liederen nog een keertje luisteren. En dan heb ik nog 2 nummers. Kom thuis, die hadden we even niet. Die gaan we even kijken. En ik had nog een lied, wanneer u wel bij me bent. Die gaan we kijken en dan hoort u dat volgende week als eerste. Bij deze wil ik jullie hartelijk danken voor het luisteren. Een hele fijne, goede week wensen met veel gezondheid. En dan hoop ik jullie volgende week weer aan de radio terug te ontmoeten. Tot kijk, een hele fijne dag en tot dinsdag.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp duwden agenten de man tegen de grond en zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. De ruit van de slagerij is gebarsten en de gevel is voor een deel zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met het vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan nog het weer, bewolkt en veel regen. Pas in de loop van de middag trekt de regen weg. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Er is vandaag veel te doen in Capelle aan den IJssel. Zo is er de Super Schenkeldag in de Flora-buurt in de wijk Schenkel. Het is Monumentendag met verschillende activiteiten verspreid over de gemeente. En er is een wijkfeest in de wijk Fascinatio. Voor de voetbalcompetitie speelt VV Capelle vandaag thuis tegen HVV. Aanvangstijd 2:30. En om 3:00 begint de wedstrijd van DCV voor de 3-6-breker uit bij de Sparta Amateurs. Van beide wedstrijden is er een live verslag in IJsselsport. En de Nieuwe Kerk aan den IJssel krijgt de afgelaste Veteranendag toch een vervolg. En dat gebeurt op zaterdag 19 september op het Raadhuisplein in Nieuwe Kerk aan den IJssel. De Dag van de Vrijheid is de nieuwe titel van de dag. Bezoekers kunnen dan vanaf 10:00 rekenen op muziek, spelletjes, oude legervoertuigen en verschillende activiteiten voor alle leeftijden. De oorspronkelijke Veteranendag kon door de hoge temperaturen destijds niet doorgaan. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met een vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplenzen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Maar ook dan kan er nog wat motregen vallen. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaattheater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaan op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met een vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplenzen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Maar ook dan kan er nog wat motregen vallen. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. She's crazy like a fool.

0: en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaattheater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met een vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplenzen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Maar ook dan kan er nog wat motregen vallen. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter.

0: die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaat Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met een vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplensen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Maar ook dan kan er nog wat motregen vallen. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaat Theater een groot succes. Honderden

zaterdag blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij zou toen onwel zijn geworden. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een islamitische slagerij in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de slagerij is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond. Er is voor zover bekend ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek, omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. 13 passagiers die in de bus zaten die donderdag verongelukte in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd in Nederland. Een deel van hen is opgehaald met een bus. Vandaag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Zij gaan met een ambulance, de taxi of met een vliegtuig. Bij het ongeluk vielen 5 doden, onder wie een 79-jarige vrouw uit Rotterdam. En dan het weer. Het is bewolkt en er staan perioden met regen op het programma. Soms kan het flink doorplenzen. Pas in de loop van de middag trekt de meeste regen weg. Maar ook dan kan er nog wat motregen vallen. Het wordt 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: van het polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weerswachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark Het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaat Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaan op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er... veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112-journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark Het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren.

0: wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
1: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle. Hallo, I'm Gregory Page and you're listening to Anita on Undercover. It's a

was te verwachten natuurlijk, hè. Maar het is echt, hoor. Dat nieuwe album van Buddy Miller, die hij gewoon Buddy Miller noemde, is heel prachtig geworden. Je hoorde Lay Down the Burden of Your Heart featuring The War and Treaty. En die heb je de afgelopen tijd kunnen horen, want die hebben zelf ook een nieuw album uit. Dit was het openingsnummer. Buddy Miller, hey hallo, fijn. Je bent er voor een nieuwe undercover. De undercover van 13 september 2026. Voor een tijdje staat Wanda Jackson op de tweede plek van het eerste uur in het zonnetje. Van het album The Complete Singles, de A'tjes en de B-kantjes. Tussen 1954 en 1962. Please Call Today, Wanda Jackson. En daarna haal ik het album Time nog even boven water van eerder dit jaar van Taj Mahal en de Phantom Blues Band met het nummer Life of Love. Wanda Jackson, Taj Mahal met de Phantom Blues Band.

up-tempo country muziek nu van Brittany en Twembo. Brittany en Twembo, wat een naam. Dinner with a D4C staat op haar album Lucky Broke Girl. En een van de leukste en fijnste en beste bluegrass bands is die van A.G. Lee samen met de Blue Summit. Heel fijn album geworden, dat cover to cover. En ik ga het nummer Wish I Could Say laten horen. Brittany en Twembo en dan A.G. Lee met de Blue Summit.

dit zojuist was soulkicker Eli Paperboy Reed van zijn nieuwe album Getting There deze maand uit het nummer Knock Knock Memories. Er is zoveel moois uitgekomen en er komt deze maand nog zoveel uit. Het is echt geweldig. Ik zou wel 4 uur vol kunnen maken aan radio. Ik heb er maar 2, dus ik ga snel door. Met het album Country Desire van Alicia Blue, Kentucky Cowboy. Daarna Jason James, die echt ouderwetse country muziek maakt. Je hoort het zo wel. Cut the Chain, zo heet het album. She's Gone Again wordt het nummer. En dan ga ik gelijk een derde draaien in zo'n blokje van het album Swamp Water. Het nummer Waiting van Paige Plaisance. Wil je dat nou allemaal teruglezen? Dan kan dat, hè. 1 keer in de week verstuur ik mijn playlisten van Undercover en van This Is Soul. Kun je het allemaal op je gemakje nalezen. En dat is eigenlijk de bedoeling van deze show. Zelf gaan checken. Als je een mooi nummer hoort, even checken of dat het de moeite waard is om zo'n album aan te schaffen. In ieder geval, voor nu. Oh nee, dan moet ik je wel mijn e-mailadres geven. anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Voor nu Alicia Blue, Jason James en Paige Plaisance.

twee eigen gereide folkmannen nu achter elkaar. Taylor Hollingsworth maakt het album Folk and Roll. Ik vind het zeer geslaagd. En vandaag draai ik Sunday Driver. En daarna Jack Browning met het nummer Gut Feeling van zijn nieuwe album Painted Skies. Taylor Hollingsworth en Jack Browning.

En omdat ik het had over eigen gereide mannelijke muzikanten, draaide ik gelijk Poky Lafarge. Dat kleine opdonnertje brengt weer een nieuw album uit. Zeer geslaagd, opvallend. Dat hij weer op allerlei manieren wereldmuziek daarin verwerkt. Rent Money, zo heet het album. En je hoorde, Can't Take It With You, Poky Lafarge was dit. Sally

DJ, het nummer wordt Fast Talking Jackie. We kennen allemaal wel zo iemand die zo snel praat dat je het gewoon helemaal niet kunt volgen. Daar gaat dat liedje over, onder andere. En het komt van het album You'll Be Okay, Baby, deze maand uit. Sally J dus. En ik ga nog één keer Tiff Merritt draaien van haar album Sugar, de titeltrack. Sally J, Tiff Merritt.

nieuwe album van Sarah Calhoun staat vol met dit soort mooie liedjes. Dit liedje heette Something Good. Haar album heet I've Missed You All These Years. En ik denk eigenlijk dat het slaat op het feit dat wij haar een hele lange tijd niet gehoord hebben. Ze heeft er nogal eventjes over gedaan om een nieuw album op te nemen. Maar het is de moeite waard. Sarah Calhoun. Ik heb nog wel even de tijd. Ik ga in ieder geval zo eindigen met John R. Miller. Zijn album heet The Great Unknowing en hij gaat zingen over cornbread en pinto beans. Lekker hoor. Als je naar het platteland gaat van Texas en je komt zo'n homecook diner tegen, dan staat dat ongetwijfeld op het menu. Cornbread en pinto beans. En dan ga ik gewoon eindigen met Dolly Parton. Ja, die tijd ga ik met haar vullen. Dan, voordat ik die dingen ga instarten, ga ik je vragen of je meevaart naar het tweede uur. Zeg ik nog één keer dat je me kunt bereiken via anitaonthecover@gmail.com. Ik hoop dat je blijft hangen. Tot zo. John R. Miller, Dolly Parton.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
7: 105.3 Radio Capelle. Hi, we're my darling Clementine. This is Lou and...
8: This is Michael. And you're listening to
7: Anita's Undercover.

kreeg van de week het album Coast of Light binnen van Luke Winslow King. En er ging een belletje rinkelen en ja hoor, bij nakijken bleek ik dat in maart ook al te hebben ontvangen. Dus iemand die dacht, we gaan mensen nog even herinneren. Nou, dat is gelukt, want ik dacht, dan open ik het tweede uur met een nummer van dat album. Dangerous Blues is wat je hoorde. De man, aardige man trouwens, Luke Winslow King. Hallo, fijn. Je bent blijven hangen voor het tweede uur van Undercover. En ik heb heel weinig tijd gehad. Dat betekent dat ik nog niet naar mijn eigen platenkast gelopen ben om daar weer een stapel cd's uit te trekken om je te laten horen op die tweede plek. Dat geeft helemaal niet zo, want ik heb zoveel nieuwe muziek. We doen het een keer zonder. En ook, en dat gebeurt echt maar heel zelden, geen coverplaat vandaag. Gewoon vol met allemaal nieuwe muziek. Zoals The Kennedys, die ik nu ga draaien. Het nummer A Star to Guide You van het album Smoke Tree, dat deze week uitkomt. En daarna Rob Little, She Owns the Jukebox van zijn album Americana Dream. The Kennedys en Rob Little.

dat je zojuist hoorde, heeft de titel Lee Ann en is de tweede single van een album dat nog uit moet gaan komen van Ian No. Ik ben heel benieuwd, want zijn vorige album was zeer prachtig. Ian No, zo heet de man. We gaan door twee vrouwen. Grace Potter maakt zeer stevige muziek, maar wisselt dat lekker af met rustigere dingen op haar nieuwe album Trespasser. Love Me Not wordt het nummer, Grace Potter dus. En daarna mevrouw Toni Hanna van haar album Love It or Leave It, het nummer Coming Up Short. De dames Grace en Toni.

Ook het volgende nummer is een singeltje ter aankondiging van een album dat nog moet uitkomen. Het singeltje heet Burned in the Fire, is van Wade Bowen. En ook wat hem betreft kijk ik uit naar het nieuwe album, omdat zijn vorige album zeer goed te pruimen was. Wade Bowen dus zo als eerste. En daarna nog een keer iets van het album Williams Branch is Hard to Find van Carla Gover, die allerlei vrouwelijke muzikanten vroeg om mee te spelen op dat album. Ik vind het allemaal zeer geslaagd. Vandaag vroeg zij vriendin Charity Gilbert om mee te zingen op het nummer 50 Years. Wade Bowen, Carla Gover, samen met Charity Gilbert.

album Son of Amen van Alex Amen deed mij bij de eerste beluistering erg denken aan de jaren 70 West Coast van Amerika muziek. En bij nader inlezen blijkt dat hij daar door geïnspireerd is. En dat hoor je dus. Ik vind het een mooi folk album geworden. Son of Amen van Alex Amen dus. Vandaag het nummer Cabin by the Sea. En daarna Jason McNiff nog een keer van het album 10 Blue Songs. Deze maand uit Gatling Gun. Alex Amen en Jason McNiff.

even boven water getoverd. En een van mijn favoriete nummers op dat album is I Won't Lie. Die ga ik je laten horen. Daarna van het album One More Winter. Nou, zit eraan te komen, hè? Durf bijna niet te zeggen. Het nummer The Highway van Rita Bliss. Rita Bliss. En dan ga ik gewoon blokje van drie doen. Dean Owens met zijn band The Sinners, waar hij altijd mee op tour is. Dus toeren en live-opnames. Hebben nu gezamenlijk een studioalbum opgenomen. Our Favorite Sins, het klinkt lekker live hoor. Met hun eigen favoriete liedjes. Dat album is ook deze maand uit en ik heb gekozen voor Arizona. Weet je het nog? Rodney Crowell, Rita Bliss, Dean Owens.

inmiddels al een single uit heeft ter aankondiging van haar nieuwste album, wil ik nog even stilstaan bij die samenwerking met Les Green. Gezamenlijk maakte zij het album Grey & Green. Ik vind het een geweldig leuk album. En ik heb gekozen, we gaan even swingen voor Shake That Thing, Grey DeLisle en Les Green. En dan kom ik daarna even de rest aankondigen, een dag zeggen, et cetera. Komt het nummer Shake That Thing.

lekker nog even niet kunnen stilzitten aan het einde van deze show. Bijna aan het einde. Ik zei het net al, ik ga je nu alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er was. Je kunt mijn programma's vinden op het nieuwe radiostation rootsbeatradio.nl door de hele week heen. Op de website kun je dan zien als je specifiek een programma wil horen, want ook van collega's shows te vinden, welke uren dat zijn. En het staat er verder 24 uur per dag vol met prachtige muziek. Ga daar eens kijken. Ook een hele fantastische, handige app voor op je telefoon. Verder voor een korte tijd nog te vinden op rootsparadise.com. En verder kun je me vinden op de zondagavond of via de terugluisteroptie op radiokapelle.nl. Nou, alle opties genoemd. Ik heb nog twee dingen staan. Joby Riccio, of Riccio, dat weet ik dan niet zo goed. A Little at a Time van het album Face the Feeling in ieder geval, dat weet ik wel. En dan eindig ik met die zeer eigenwijze bluesband Mealbone van hun album Cure for the Miseries. En dat vind ik dus ook, hè, hoe zieliger en gekker en abnormaler en hoe enorm dramatisch het ook is met de blues. Ik word er vrolijk van. Cure for the Miseries, zo heet het album. De band Mealbone, het nummer gaat worden Taking My Time. Maar we beginnen met mevrouw Joby Riccio dan maar. En graag tot de volgende keer. Hey, doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwde agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet in de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaan Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaatheater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. We're

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaat Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi.